chop on you.

Ja, dit vind ik dus echt geniaal. Hè? Fantastisch. Echt The Bug. The Bug natuurlijk. Kevin Martin featuring Jason Williamson. En hij is natuurlijk van de Sleaford Mods. Tree Top is de nieuwe single die ze uitbrachten via Ninja Tune. En dan die heavy, heavy bass. En die, dat synthesizer-achtige geluid, dat is natuurlijk gewoon DAF. Geweldig, maar dan met zware, zware bassen. Wie we overigens ook zware bassen kunnen toerekenen, is de heer Ja Wobble. En die doet gewoon mee op de nieuwste OSS, oftewel het nieuwste project van Alex Patterson van The Orb. Enter the Kettle, dat is het nieuwste album. En we draaien nog een track daarvan, want het is een heel erg leuk album. Wow, Picasso. Let op die bas van Ja Wobble.

Ja, als je niet beter zou weten, zou je denken dat dit is Played. Maar het is de remix van Played die ze maakte van de track Fold van Alighted. Een heerlijke track en ook die is nog niet uit. Je moet even wachten tot Garden Room Recordings het ding uitbrengt op 10 december aanstaande. Alighted met Fold in the Played Remix. Heerlijk allemaal hier bij X-Rated. Vind ik zelf. Ik hoop dat u dat ook vindt. Net als de nieuwste van Tangerine Dream. Er is een nieuwe mini-album uit. Die heet Probe 6-8. En daar staat een ruime versie op van de track Raum. Die heeft u al eerder kunnen horen in X-Rated. En is aangevuld met 4 andere tracks. Waaronder een remix van de track Raum. Gemaakt door Grand River. En die is fantastisch. En dat gaat u nu natuurlijk horen hier bij X-Rated. Tangerine Dream.

0: Ja, dat was toch een goede verrassing dat de nieuwste John Hopkins een werkelijk prachtig, maar dan ook echt prachtig ambient album is geworden. Music for Psychedelic Therapy. Dat verscheen onlangs via Domino Records. Deep in the Glowing Heart was de gloedvolle track die u hoorde. De nieuwste van John Hopkins. En die mag van mij. Het wordt druk in de eindlijst. Ja, nou ja, goed. Strepen. We gaan er aan werken. De eindlijst die wordt trouwens gepresenteerd in de X-Rateds. Pas van volgend jaar, namelijk 2 en 9 januari. Dat u het even weet. X-Rated.
1: The night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated en nog tot de middernacht. En in het derde uur komt zomaar even de Omicron variant langs. Een uur lang. Maar nu eerst terug naar 1979 maar liefst. De Nederlandse Mini Pops. Het project, de band van Wally van Middendorp. En Kojak stond op de allereerste single. Die verscheen dus in 1979. En dat was ook op het label van Wally van Middendorp. Plurex Records. En dat werd weer vertegenwoordigd door Boudisk in Amsterdam. Minipops, Plurex, dit is Kojak. Hier bij X-Rated.

Ja, daar kom je goed van in een soort trance terecht. Spanner. Dat is een Belgisch duo, Spanner. Niet Scanner, nee, die is uit Engeland en het is in zijn eentje. Maar het duo Spanner, Sky, en u hoorde de version 5.2. Het staat op een 12-inch op het label Generations, dat in 1996 verscheen. Spanner aan een nieuwe episode van X-Rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Heerlijke trance-achtige techno aan het begin van deze X-Rated. Dat is wat anders dan de ambient waar we net helemaal uitkomen. We hebben afgelopen nacht de Winter Solstice nacht gehad. Mijn collega's Harold Roeland, Roel Jansen, Peter van Kooten en mijzelf hadden een prachtige nacht vol met ambient. Een aantal van u, waarvan ik weet dat ze geluisterd hebben, hartstikke leuk. Fijn dat u erbij was. En voor degenen die het gemist hebben, de hele set 8 uur lang, die staat op de site van de concertzender. Dus die kunt u vannacht of tijdens de kerstdagen of nog beter tijdens de winterzonnewende beluisteren. Gaat dat doen. En nu is het de beurt aan nog veel meer moois hier in X-Rated. Want daar staan we voor, daar zitten we voor. Heel fijn dat u erbij bent. Dit is nieuw.

van Johannes Klingebiel. En hij heeft zijn album afgelopen vrijdag kunnen uitbrengen. Große Trommel heet dat ding. En u hoort nu Alles oder Nichts. Dit is Johannes Klingebiel. Dit is X-Rated. Allemaal een

onze goede oude Jeff Mills met een voor zijn doen best spooky en ja, nogal spookachtige track. En met een heel erg fijn ritme. Jeff Mills, die staat op een verzamelaar Rife 01. En dat is verschenen op het label Rife. De eerste release op het Berlijnse label Rife. En dat is 10 december jongstleden uitgekomen. We hoorden Jeff Mills, de oud-man van Underground Resistance, in de track Hatsumi. Hier bij X-Rated op de concertzender waar we gezellig met z'n allen in lockdown zitten, nog tot half januari. Dus probeer er wat van te maken. X-Rated draagt hopelijk daaraan bij. U kunt direct na 11 altijd alle uitzendingen en ook deze uitzending natuurlijk terugluisteren. Wellicht helpt het om de ellende door te staan. Wat geen ellende is, is de nieuwste van Michel Banabila. Een graag geziene gast hier bij X-Rated. Hij heeft weer een nieuw album op het hippe label Knekelhuis, maar liefst. Jawel, het label van Mark Knekelhuis. Michel Banabila met het album Echo Transformation. En het is, ja, wat dat betreft is het een echte Michel Banabila geworden. Met alle bekende dingen die hij vaak doet met stemsamples en dergelijke. En wereldmuziek invloeden. Luister bijvoorbeeld ook naar Balafon Dub. De nieuwste van Michel Banabila. MUZIEK

Nou, alsof Michel Banabila geremixed is door Ricardo Villalobos. Maar dat is het niet. Het is nogal een internationale aangelegenheid, dit. Het is een... daar stoot ik toch even heel hard tegen de microfoon. Het is de Cypriotische zangeres Zara Aristidou. Ze komt inderdaad uit Cyprus en is een geschoold operazangeres. Zij is de samenwerking aangegaan met... hoe heet hij ook alweer? Kaan Bulak. Hij komt uit Turkije. Hij maakt hele mooie soundscapes. En ze hebben samen een album, een 12 inch uitgebracht, Sagapo. En dat is weer geremixed door de Chileen Ricardo Villalobos. Een prachtig geheel. Het is allemaal nog niet uit. 28 december komt dat ding digitaal uit. En fysiek, als in op vinyl, pas ergens begin 2020. Maar wanneer dat is, dat weten we nog helaas niet. Prachtig werk van Zara Aristidou en Kaan Bulak hier bij X-Rated. Waar we nog één keer die allernieuwste van Colin Benders op de draaitafel leggen. Dit is Carry Me van zijn nieuwe 3-dubbel 12-inch Rick Marol. Wat een ongelooflijk heerlijk analoog modulair spektakel is dit. Colin Benders.

0: Het erg fraaie album van John Hopkins, Music for Psychedelic Therapy, nieuw verschenen via Domino Records. En deze track maakte hij samen met Seven Rays. John Hopkins hoorde u met de track Welcome. Nou, dat treft, want u bent hartstikke welkom bij X-Rated en nu het tweede uur.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur. En daarna meer moois in X-Ray tot middernacht. Nu eerst terug naar 1982. Dat was namelijk het jaar dat de band Twice a Man werd opgericht. Nee, dat zeg ik niet helemaal goed. Ze vieren nu hun 40-jarig bestaan. Ze zijn opgericht in 1981. En dat resulteerde in het eerste album Music for Girls in 1982. Inderdaad, het Zweedse trio Twice a Man. Ze bestaan nog steeds. En ik heb ze een aantal jaren geleden live kunnen zien nog op het Grauzone Festival. Daar ben ik ze nog steeds zeer dankbaar voor. Twice a Man. Het begon allemaal dus met het eerste album wat verscheen op Silence Records in 1982. En op het sublabel van Boekdisc Frisbee Records, gereleased in 1983. Dit is Move, Twice a Man.

Zo, dat is echt pure psychedelica. Dat is alweer van eventjes geleden, 2011. Aket, of Aket, zullen we het maar gewoon noemen. En dat is Dirk Serries. Dirk Serries natuurlijk van, nou ja, onder andere Vitna op Mana, Microphonies, Fearfuls, Burning en heel veel onder zijn eigen naam. Dirk Serries natuurlijk een buitengewoon begenadigd en bekend gitarist uit België. En die weet zich vergezeld van Paul van den Berg. En die heeft ook heel veel met Dirk Serries samengewerkt. En de elektronica werd gedaan door Mark Verhagen. En die kennen we natuurlijk van The Clinic. Uitstekend werk van Aket uit 2011. Dat verscheen in 265 kopieën op vinyl via het label Tonefloat. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nieuw werk van Vargu. Vargu uit Frankrijk. En het wordt uitgebracht op Causas. En dat is, Causas is een sublabel van Cyclic Law. En daar brengen ze prachtige dingen op uit, zoals deze nieuwe van Vargu. Dit is Liaison Tarir ses poumons. En het staat op het nieuwe album Ruine Irradiée. Hier is prachtig werk van Vargu.

Altijd prachtige stem van Peter Bjergo. Of hij nou bij Arcana zit of dingen bij Sofia doet, het is altijd goed. En dit is solo Peter Bjergo van het nieuwste album The Translucency of Mind's Decay. En u hoorde de titeltrack van dat album. Dat verscheen dit jaar via Cyclic Law. Peter Bjergo hier bij X-Rated op de Concertzender. En X-Rated is geen verzoekplatenprogramma, maar uitzonderingen zijn er om gemaakt te worden. Zeker als het te maken heeft met het verlies van iemand, het verlies van een persoon of in dit geval een dier. Want dat kan ook keihard binnenkomen. Zo kreeg ik een mailtje van Marco Pijs die zijn hond heeft moeten laten inslapen. Prada was de hond en dat is natuurlijk altijd pijnlijk. Maar hij wilde graag Dead Dogs Entertainment horen van Deutsch Nepal. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want laten we in godsnaam hopen dat ook de dode dieren nog aan genoeg entertainment hebben. Al is het alleen maar voor Deutsch Nepal. Sterkte Marco Pijs en je vrouw voor het verlies van Prada. Hier is Deutsch Nepal van het album Amygdala, Dead Dogs Entertainment.

En die werd even in de loop aangespeeld. Lockdown, zo heet de track. En daar zitten we allemaal weer in. Hetzelfde verhaal als vorig jaar, maar de muziek die zal u erdoor slepen. Lockdown, de Deruti Column sloot deze X-Rated af. U vindt deze prachttrack op het album Love in the Time of Recession. En hiervoor kunnen luisteren naar het schitterende nieuwe album van Dahlia's Tear, The Storm of Somberness, hoort u. En dat komt van het album Adrift on the Edge of Infinity, net verschenen via Cryo Chamber. En daarna voor het schitterende nummer van Deutsche Nepal, Dead Dogs Entertainment, met een minder schitterende reden.

0: Zometeen X-Ray tot middernacht. En daarin een mengeling van Italië en Rusland. Jawel, uit Italië eerst drie tracks van Luciano Daini. En dat komt van het album Terre Incognite. En daarna hoort u de tracks Landschaft 1 en Landschaft 2 van Sis Finitum uit Rusland. Schitterend werk in X-Ray. Zometeen tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. En fijn dat u erbij was. En dank ook voor alle reacties die ik links, rechts, van boven en beneden mocht ontvangen. IJsweder en de Satans sneeuw dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de concertzender. Door diverse weerstations wordt de hel en verdoemenis voorspeld met sneeuw tijdens de kerst. Sommige mensen schijnen dat leuk te vinden, maar ik niet. Want bij de eerste sneeuwvlok besluit de NS niet meer te rijden. In dat geval is er geen X-Rated volgende week. Maar goed, we gaan uit van een hopelijk heerlijke, natte, zachte, groene kerst. Anyway, volgende week is er dus inderdaad een extra zware X-Rated. De traditionele kerstepisode van X-Rated op tweede kerstdag. Geniet van eerste kerstdag. Eet uw buikje goed vol. Lekker binnen, want naar de restaurants, daar kunnen we niet. Maar geniet er alsnog van. Dank voor het luisteren nogmaals. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Ratings.

Overweldigend, verzengend. The Stargazer's Assistant. Het album Fire Worshipper werd vorig jaar uitgebracht door het prachtige label House of Mythology op vinyl en op het Poolse Zoharum op cd uitgebracht. U hoorde Shalman van de Stargazer's Assistant. En dat zijn David J. Smith. Hij is van Guapo. David J. Knight en hij is van Five or Six. Unica Zürn en Shockheaded Peters. En dan hebben we nog Michael J. York. En hij heeft hand- en spandiensten lange tijd verleend bij Coil. De Stargazer's Assistant van het album Fire Worshipper. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En onze Pharmacon heeft een nieuw album. Jawel, gisteren was er nog live te zien in Nijmegen op het Soul Crusher Festival. Wat ik helaas gemist heb. Ik, voor degenen die het gezien hebben, ik hoop dat het goed was. Het album is in ieder geval goed. En dat is weer verzengend hard, zoals dat hoort bij Pharmacon. Maggot Moss is verschenen op Sacred Bones Records. Hier is Pharmacon met Methanol Doll. Yeah.

You will destroy.

Een nieuwe samenwerking tussen Jacques Berrocal, David Finesse en Vincent Appley. Zij drieën hebben een album op de markt gebracht, Broken Allures, via Cold Spring Records. En daar doen ook onder andere Cozy, Funny, Tootie en Ja Wobble op mee. Een uitstekend album dus, dat verscheen via Cold Spring. U hoorde Preacher Feature van Jacques Berrocal, David Finesse en Vincent Appley. Nou, 10:30, mooi op tijd. De prijswinnaar van de mooie avond die gehouden gaat worden in het Concertgebouw in Amsterdam. Voor, in het kader van het Amsterdam Dance Event. Volgens mij had u er zin in, want we hebben 10 mailers binnengekregen. En ik heb de 5e uitgekozen. En dat is Stefan Koopmanschap. Stefan Koopmanschap, jij hebt 2 kaartjes gewonnen voor deze avond in het Concertgebouw in Amsterdam op zaterdag 19 oktober. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens het Concertgebouw en het Amsterdam Dance Event. Hoe een en ander in het werk gaat, dat hoor je deze week. Want het is natuurlijk volgende week al 19, aanstaande zaterdag. Hè? Ja, aanstaande zaterdag, 19 oktober. Goed, luister naar X-Rated op de Concertzender. We hadden het net over Cold Spring Records. We doen een rondje, want de volgende is ook op dat label verschenen. En we hebben het over 400 Lonely Things. En die heeft zich op dit album laten inspireren door allerlei horrorfilms uit de jaren 70 en 80. Zowel qua artwork als samples in de muziek is dat verweven. 400 Lonely Things. Weer een uitstekend album heeft hij met The New Twilight. Hier is Alive Plus. 400 Lonely Things.

kloppende deuren, piepende vloeren. Heel eng en prachtig, doordringend. Het werk van Lee Toom uit Zweden. Je hoorde Distant Dead Stars en dat is de titeltrack van het nieuwe album. Dat gaat verschijnen via Cryo Chamber en dat gaat op 15 oktober gebeuren. En dat is dinsdag. Dus dinsdag kunt u het album van Lee Toom aanschaffen. Het zij digitaal, het zij fysiek. Prachtig werk van Lee Toom. En van Lee Toom uit Zweden gaan we naar Fomelhout uit Polen en Niem uit Italië. Het album From the Longest Winter hebben ze uitgebracht. En dat via het Poolse Zoharum. In 2023 uitgegeven het album van Fomelhout en Niem. Dit is Before the Night.

Black Sun Rising, dat waren de notoren criminelen Death in June, samen met Boyd Rice. Het album Alarm Agents. En dat verscheen via New European Recordings in 2004. Oftewel Douglas P., Boyd Rice, en ze weten zich op dit album vergezeld van John Murphy. Death in June en Boyd Rice aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar Vogelhout en Niem met From the Longest Winter en de track Before the Night. En daarvoor vogelnieuw werk van Letum uit Zweden. Zometeen is er een derde uur en dat is X-Ray tot middernacht. Het is een beetje herfstig buiten, dus ik heb gekozen voor een herfstig muziek. Herfstige muziek, alhoewel de titel doet denken aan de winter. Glaciology. Maar Glaciology is, ja, herbergt toch echt meer herfstige muziek. We hebben het over de muziek van Emil Matko en hij noemt zich Strom Noir. U hoort Glaciology en dat van Strom Noir in X-Ray. En dat is een werkstuk uit 2015. Zometeen dus te horen tot het duistere uur van middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Het zit er helaas weer op, maar geen nood. Zometeen nog X-Raiders. En volgende week is er ijs, weder en andere ellende dienen er weer een nieuwe te beluisteren, te horen hier op de Concertzender. Een zender waar overigens nog veel meer moois te beleven valt. Ik dank u allen hartelijk voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. En de mailers natuurlijk voor het gebeuren in een leuke avond in het Concertgebouw. Misschien tref ik u daar in het Concertgebouw aanstaande zaterdag. En misschien tref ik u ook wel aanstaande donderdag bij Front 242 in Tivoli-Vredenburg. Die hun afscheidstournee doen. De laatste kans om ze te zien en even lekker meebeuken met Front 242. Wat mij betreft, tot volgende week. Heb een mooie week.

0: Max.
1: Rated.

Laser Worshippers. En je hoorde de Laser Worshippers theme. En dat werd uitgebracht in 1993 door de heren Damon Wild en Tim Taylor. Tim Taylor, die kennen we van The Pump Panel. En daarin maakt hij knijterharde acid. Samen met Damon Wild, die ook zijn sporen verdient in de acid en de techno, doet dit allemaal wat rustiger aan als Laser Worshippers. Maar wat een theme is dit. Een prachtig thema om X-Rated op de concertzender te openen vanavond. En we hebben heel veel moois voor u klaar liggen tot 11 uur vanavond. En daarna een exclusieve mix gemaakt door Luna Sun in X-Ray tot 12 uur. Maar zover is het nog niet. Eerst nieuw werk. Zo nieuw dat het nog moet uitkomen. 25 februari komt die. Het nieuwste album van Pascal Hetzel. Gaat gebeuren op Arkham Audio. Dit is SLT. En het album heet ASLM. Pascal Hetzel. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

Brecon. Brecon met Dart. En ook dat gaat nog uitkomen. Dat gaat gebeuren op 18 februari. Brecon hoorde Dart en dat staat op de 4LP. F-O-R-E. 18 februari dus gaat die verschijnen. En wat inmiddels wel uit is en zelfs op Bandcamp verkrijgbaar als Name Your Price. Dus als u er iets voor over heeft, heel graag. En wie dat niet heeft, maar toch geweldig vindt, gratis. We hebben het over het nieuwe album van Lars Leonard. Lars Leonard uit Duitsland. Zijn nieuwste album heet Gravity. Daarvan hoort u nu het heerlijk dubby Physical Objects. De nieuwste van Lars Leonard.

So Do You. Hier ben ik echt helemaal kapot van. Wat een geweldige EP. Ik heb het over de Ameliorate EP. En die komt voorlopig ook nog niet uit. Namelijk pas op 4 maart. We hebben het over Naber. En Naber, dat is Martijn Naber. En hij is betrokken bij de Hedon in Zwolle. De productie werd gedaan feitelijk in samenwerking met het Hedon Productiehuis. En het resultaat is dus de Ameliorate EP. Je hoorde Amethyst van Naber. En dat verdient meer gedraaid te worden hier in X-Rated. Dus komende week wellicht nog een andere track van deze fantastische EP. Luister naar X-Rated op de concertzender. En zullen we er nog eentje doen van de nieuwe Biosphere? Ik vind van wel, want die wordt steeds beter. Van het nieuwe album Shortwave Memories. Biosphere, Geir Jensen in Night Shift.

Nou zeggen ze bijna helemaal neoclassiek hier. Maar wat een pracht van Disassembler. En Disassembler is eigenlijk het project, het project van Christopher King. En Christopher King die heeft een andere Christopher gevonden, namelijk Christopher Tignor. En samen zijn zij nu eigenlijk Disassembler. King die tekent voor de elektronica en de piano en de viool. Dat was de heer Tignor. U hoorde Disassembler. Het gaat nog uitkomen, namelijk pas op 11 maart. Deze track is vrijgegeven en te mooi om te laten liggen. En hetzelfde geldt voor de nieuwe van Hans-Joachim Rudelius. Samen met Tim Story. Die komt op 25 februari. En dat gaat u nu horen. Rudelius en Story met Criss Crossing. Het komt te staan op het nieuwe album van hun samen. En dat is Four Hands.

0: een bijzonder experimentele track op een verder heel eigenlijk rustig, kabbelend, maar erg mooi ambient album. Dat heb ik het over het album van Charles Richard, wat eind vorig jaar verscheen via Glacial Movements. U hoorde Four Stones en het staat op het album Sonic Earth. Heerlijke experimentele klanken van Charles Richard hier bij X-Rated.
1: X-Rated.
2: It is the night of the demon.
0: En hartelijk welkom bij het tweede uur, nog tot 11 uur en daarna. Ik zei het al aan het begin van het eerste uur. Ga toch weg met die honden. Ik zei het al in het eerste uur, speciale mix voor X-Ray gemaakt door Luna San. Daarover dus straks meer en straks na 11 te horen. Helaas, deze week overleed, of bereikte mij in ieder geval het bericht dat Bernd Schäumer is overleden. En Bernd Schäumer is een van de oprichters van Voorgroepen. En Voorgroepen bracht in 1981 het album Im Herzen von Nielsen 2 uit. Daarna gingen ze wat meer de echte Neue Welle kant op en maakte heerlijke Duitse weef. Maar het allereerste album van Voorgroepen, en daar heeft de heer Schäumer heel veel aan meegewerkt, dat is eigenlijk nog veel experimenteler. Zo ook te horen in het stuk VEBA, waarin de elektronica die Bernd Schäumer gebruikt goed te horen is. Rust in vrede, Bernd. Hier is nu Voorgroepen.

Dat is de titeltrack van hun album, wat verscheen in 2012 via Malignant. Onder andere Martin Blood zit daarin en hij is ook afkomstig uit Irm. Dit is Skin Area.

Die Zonne Satans. Wat een geweldige bandnaam. Body Snatcher hoorde u van Archive Compendium. Die Zonne Satans, dat klinkt Duits, maar het is Italiaans. Het verscheen in 1997 via Dark Vinyl. Heerlijk. Die Zonne Satans hier bij X-Rated op de concertzender. Gezelligheid, waar het nog veel gezelliger gaat worden met een nieuw volledig tribal ritual. De rituelen van Y/Y. Deze week nieuw verschenen via het Donkse Oog. Het komt inderdaad uit Nederland en wel uit Breda, om precies te zijn. Ik heb het over George Mensink. Hij was ooit vroeger Christus Kut en die heeft nog opgetreden op het Summer Darkness Festival op de X-Rated Stage. En tegenwoordig maakt hij muziek als Y/Y samen met zijn vrouw Rachel Getrouw. En samen maakten zij dus het nieuwe album Honoring the Ancestors. Wat inderdaad een soort eerbetoon is aan hun voorouders. Y/Y met I was forming the bridge. Inderdaad de totale rituelen van Y/Y. En ook dit album is Name Your Price. Dus als u er wat voor over heeft, graag. Ze hebben het nodig. En voor degene die geen geld heeft, is het gratis te halen via Bandcamp. Dit is Y/Y.

Rome met Reversion en dan de edit versie. En die staat op de EP To Die Among Strangers. En die verscheen in 2009.

Jerome is natuurlijk het geesteskind van Jerome Reuter. Al sinds jaar en dag Rome. En hiervoor kon u luisteren naar onze onvolprezen eindredacteur Hessel Veldman. Met een wat kortere track op zijn album IJmuiden. Tong Rot. En dat verscheen onlangs via het geweldige Haarlemse Winter Light Records. En dat ging naadloos over in de track van de track daarvoor van Y/Y met Honoring the Ancestors. En Hessel Veldman en Rome aan het einde van deze episode van X-Rated.

0: Maar er is meer. Er is een X-Ray en we hebben weer eens een guest mix, een gastmix. Hartelijk dank aan Ambient Luna Sun, oftewel Pieter Gieselink of Gijselink Gieselink. Hoe dan ook, Pieter, hartstikke bedankt voor deze mix. Want wij gaan ervan genieten. Onder andere tracks van Future Sound of London, Taphophobia, Mind Over Matter, Max Richter, Radio Massacre International, Locust, LFO en Music for Installations. En Music for Installations, dat is het project van de maker van deze mix. Dus check meer uit van Music for Installations, want ook dat is prachtig. X-Ray Mix, dus zometeen de Ambient de Luna Sun Late Night Mix in X-Ray. Dus blijf bij X-Ray, blijf bij de Concertcenter, want hier is nog veel meer moois te beleven. Ik dank iedereen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJsweder en andere ellende dienen deze volgende week weer een nieuwe X-Rated. Alhoewel het met ijs wel zal meevallen deze week. We krijgen een heerlijke, zachte, herfstige, regenachtige en stormachtige week voor de boeg. Prima, liever herfst dan winter, wat mij betreft. Zolang er geen bomen op het spoor waaien, vind ik het allemaal goed. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Nogmaals dank voor het luisteren. En volgende week dus, zoals gezegd, hopelijk weer een nieuwe X-Rated. En voor nu, blijf bij X-Ray.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated.

Allemachtig, wat krijg ik veel zin in het aanstaande weekend. Ik heb het over Raison d'être en die gaat dan ook optreden. U hoorde Raison d'être met de track Spiraal. En dat staat in 3 delen op het album Enthralled by the Wind of Loneliness, wat in 1994 verscheen via Cold Meat Industry. En de titel van dat album staat bomvol met allerlei spelfouten. Enthralled is met de dubbel L en Loneliness schrijf je al helemaal niet op de manier waarop het op dat album geschreven is. Maar goed, ze komen uit Zweden en ze wisten waarschijnlijk ook niet zo heel goed wat ze moesten doen met de Engelse taal. Maar dat mag de pret niet drukken. De muziek is er niet minder op. Raison d'être, weer zo'n X-rated klassieker. Het album is in ieder geval vele malen in X-rated voorbijgekomen. Misschien was het wel uw favoriet. En dan is die nu gedraaid, maar dat geeft niet, want u kunt alsnog insturen als u wil. Wij zijn namelijk jarig. Op 1 oktober zijn we jarig en dat is al heel snel. En tot 1 oktober staat de mailbox open via bob.ruusje@concertzender.nl voor uw favoriete ontdekking van 30 jaar X-rated. Want dan bestaan we inderdaad 30 jaar en dat vieren we op zondag 5 oktober. De mailbox die staat dus nog een tijdje open tot 1 oktober. Daarna gaat hij dicht, maar blijft u vooral sturen. Ik krijg de meest prachtige inzendingen binnen en dat mogen er best nog meer worden. Dan gaan we de hele maand oktober feest vieren, 30 jaar X-rated. En misschien is het wel nieuw werk van Non-Toxic Lost. Maar dat komt zo meteen aan beurt. Ik wil nog even zeggen dat de Raison d'être die u zojuist heeft beluisterd, samen met Desiderii Marginis en Brighter Death Now aanstaand weekend inderdaad gaan optreden in Nederland. En dat doen ze aanstaande zaterdag in Doornroosje in Nijmegen en op zondag in het Patronaat in Haarlem. Maar u gaat natuurlijk allemaal zaterdag, want op zondag, ja, dan heeft u heel wat anders om handen en om de oren. Niet waar? Ik zag in ieder geval sowieso op de socials dat heel veel mensen al gingen op de zaterdag. Dus dat wordt gezellig. Ik had het net over Non-Toxic Lost, de band van C. Wanton. En gelukkig hebben ze weer een nieuw album en dat heet 02675 0,9. En dan denkt u, wat een rare titel. Nou, op de voorkant staat gewoon een ouderwetse elektriciteitsmeter. En dat geeft de meter aan op dat moment. Het is een album wat verschenen via Klanggalerie. Hier is Non-Toxic Lost in Störungen im Paradies.

Sandov was dat met Fatalia. Of althans, de track. Het album Fatalia. En de track Das Loch Fatalia. Sandov was destijds heel groot in Oost-Duitsland. En qua stem en qua intonatie doet het allemaal een klein beetje denken aan de Einstürzende Neubauten. Maar dan zonder het staal. Geweldig werk van Sandov. Dat verscheen in 1992. En nu. Nieuw werk op het Winter Light label. Ze doen het weer hoor. Ethnia Nichron. En Ethnia Nichron zijn wel oude bekenden van de Dark Ambient, maar dus ook van het label Winter Light. We hebben het over Daniel Ferreira. En hij is Club. En dan hebben we het over Maurizio Landini. En hij is Le Ange Mort, maar inderdaad ook Ona Sander. En zij hebben de handen ineengeslagen voor het album Exo Metempsychosis. En van dat album hoort u nu Rebirth as Unknown Entity. Prachtig nieuw werk op Winterlight van Ethnia Nichron.

Little Annie and Swans.

U vindt dit op een verzamelaar die verschenen is via Cold Spring Records. Little Annie and Swans met Some Things We Do. Het staat op het album With. En behalve Swans wordt er ook mede meegewerkt door Mark Almond van Softcell, Coil, Bonnie Prince Billy, Baby D, Kid Congo, Powers, Paul Wolfish en Larson. En Paul Wolfish die treedt met Little Annie dan weer op in de tour in het voorprogramma van Swans die ze nu aan het doen zijn. En ze doen ook Nederland aan. Ik weet alleen niet of die tour samen met Little Annie is. Maar in ieder geval, dit album is dus onlangs verschenen. With. En daarvoor hoorde u 400 Lonely Things, Greg Varian. Wat een prachtig werkstuk op het album Children of Eidolon. U hoorde Cloud Bringing. Prachtig werk van 400 Lonely Things. En daarvoor dus nieuw werk van Ethnia Necron. Dit behelst alleen wel helaas het einde van deze episode van X-Rated. Maar u weet het, er is een derde uur. En daarin het werk van Mollusk. En dat is nou behoorlijk donker, duister, dark ambient werk. Mollusk, die hebben 3 albums gemaakt en die hebben ze vlak achter elkaar uitgebracht in hetzelfde jaar, in 2016, via het label Reverse Alignment. U hoort 2 tracks van het eerste album, Aeon Synapses, van het Synapses Connect. Het tweede album, Astral Mechanics, en het derde album, The Cloud Expedition. We hebben het over Johan Boberg en Peer Elund. En Per Elund is onder andere ook Kammerheit. Dat is zometeen in X-Ray. Tot middernacht. Volgende week duiken we alvast in de rijke wereld die Le Guess Who heet. Le Guess Who die gaat weer plaatsvinden hier in de binnenstad van Utrecht. Volgende week dus een episode gewijd aan Le Guess Who. Althans in het eerste uur. En de week daarna, dan is het feest, 5 oktober, dan bestaan we 30 jaar. En u kunt nog mailen, u weet het, op puntenruzie@concertzender.nl met uw favoriete ontdekking. Yeah. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en weder dienen deze volgende week weer een nieuwe. Morgen begint de herfst en volgende week is er weer een X-Rated. Wat mij betreft, dank voor het luisteren. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

Uit Duitsland komt dit. LAC. LAC met Blue Lagoon. Het staat op een 12-inch The Space Frogs DJ 2. Een lekkere lange track aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En dit verscheen in 1994. LAC. LAC moet ik eigenlijk zeggen, want Deutsch. Dit is inderdaad X-Rated op de Concertzender. Nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En deze hele lange track was aan het begin van van de nieuwe episode van X-Rated. Zodat we eigenlijk gelijk met de deur in huis kunnen vallen rondom een kaartenactie die wij hebben vanavond. Dat is een tijdje terug, maar gelukkig, we hebben weer een mooie kaartenactie. En dat gaat dit keer over het Dutch Electronic Masters Music Festival. Eerdere edities die zijn er al geweest en er komt een nieuwe aan op zaterdag 6 september aanstaande. En deze zaterdag is 8 uur lang gevuld met elektronica van vaderlandse bodem. De spits wordt afgebeten door A73 en daar zit onder andere onze eigen Space Exposure Roel Jansen in. Jawel, daarna is het de beurt aan Arjen Schat en daarna Ricardo met zijn Tectonia, een elektronische machine, en La Lune Noire, die sluit de dag af. En de kaarten die kosten €25 per stuk, terwijl wij gewoon even 2x2 kaarten gaan weggeven vanavond. Die kunt u althans winnen, dus geven we zowaar gewoon.

0: gewoon even 100 euro cadeau. Dat dankzij de organisatoren Gerrit Vos en Harald Gramberg. Het Dutch Electronic Music Festival wordt gehouden in het theaterke in Best. En dat is zowel met de auto, met een parkeerplaats voor de deur, als met de trein 1 kilometer lopen van station Best af. Allemaal goed te bereiken. De tijdsduur die is van 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Dus vanaf 10 uur kunt u gewoon nog een laatste trein halen. Dutch Electronic Masters Music Festival. Nogmaals, we geven 2x2 kaarten weg. Het enige wat u hoeft te doen is mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl als u aanspraak wil maken op deze kaarten. De mailbox die staat tot 10 uur open en om 10:30 zal ik bekendmaken wie de winnaars zijn. Nou, het gaat natuurlijk om de muziek en ja, daar gaat hij. A73 natuurlijk, want u wilt onze eigen Roel Jansen natuurlijk wel op het toneel zien staan. Samen met zijn aristocraat van de straat gaat dit duo het eerste optreden geven van 2 uur 's middags tot 3:10. Nogmaals, de mailbox gaat open als u kaarten wil winnen. Hier is A73 met Mac Crockett.
1: Op de A73 zijn ook vandaag nog de markeringen te zien van het sporenonderzoek van de politie. Een helikopter heeft daar vanuit de lucht foto's gemaakt. Twee Ossenaren waren op weg van Venlo naar huis. Ze zouden in Venlo een casino hebben bezocht. De chauffeur, die maar licht gewond raakte, heeft de politie verteld wat er op de A73 gebeurde.

Jawel, dat was La Lune Noire. En doet een klein beetje denken aan, of misschien een heleboel eigenlijk, aan de latere Human League. Maar ook aan Gary Numan. Exit Wounds hoorde u. En dat staat op het album Penguin Park. En zij treden ook op het Dutch Electronic Masters Music Festival. 6 september aanstaande in het theaterke in Best. En dat ligt bij Eindhoven in het Brabantse. Lekker worstenbroodjes eten. Heerlijk. Nu al zin in. En wie ook optreedt is Arjen Schat. En Arjen Schat maakt hele prachtige elektronica sfeervol. En getuige ook de track Spheromac. En dat staat op The Extra Galactic Sessions Part 5. Nogmaals, als u kans wil maken op kaarten, dat kan. bob.ruusje@concertcenter.nl onder vermelding van Dutch Electronic Masters Music Festival. We geven 2x2 kaarten weg. Hier is Arjen Schat.

schitterend werk. Die zou ik heel graag live zien optreden. Deze Arjen Schat. U hoorde Sphero Mac. En dat staat op het The Extra Galactic Sessions Part 5. Nogmaals, ik zeg het nog één keer. De mailbox staat tot 10 uur open. bob.ruusje@concertzender.nl. Als u kans wil maken op kaarten voor het Dutch Electronic Masters Music Festival. 6 september aanstaande zaterdag. 6 september aanstaande in het theaterke in Best. En wie daar ook optreedt is Tectonia. Ricardo Verschut is Tectonia. Die maakt al geruime tijd ook de meest schitterende elektronica. Luister naar zijn laatste album Stardust. Dit is Stella Nova.

was hem toch echt helemaal. Tectonia, en dat... Pardon, Tectonia met de track Stella Nova. En die zal dus ook optreden op het Dutch Electronic Masters Music Festival. Zijn nieuwste album van Ricardo Verschut heet Stardust. En u hoorde dus Stella Nova hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar wij nogal geschrokken zijn van het feit dat ineens deze week bekend werd dat Matthias Grassoff was overleden. Matthias Grassoff, die al sinds zeer geruime tijd de meest schitterende, hele warme ambient maakt. Ambient, synthi, space, gewoon in ieder geval, het is altijd heel warm. Het is etnisch, het is tribal af en toe. En die is helaas deze week overleden, omdat hij is verdronken tijdens het zwemmen in de Rijn. Uitermate tragisch. Daarom nu even ruim aandacht voor Matthias Grassoff. Dit is van zijn album Second Gift of Life, de track Primordial. En dat verscheen in 2012 op Data Bloom Records. Rust in vrede, Matthias Grassoff. En niet alleen draaien we nu even twee tracks, maar ik zal zeer binnenkort ook een hele X-ray gaan wijden aan het overlijden van Matthias Grassoff. Nogmaals, Matthias. Rust in vrede. Hier is Matthias Grassoff met Primordial.

0: Wat een schitterende muziek maakt Matthias Grassoff. Wat een gemis gaat dat worden. Matthias Grassoff is deze week overleden. Endless hoor u, en dat staat op het album Zonnenwende met een tweede cd erbij. Dit was van het eerste album Summer Solstice en er is een tweede cd bij Winter Solstice. Nou, die komt vast in onze Winter Solstice aflevering in december terug. En bovendien zal ik dus binnenkort een X-ray opnemen met het louter werk van Matthias Grassoff. Die ook nog overigens zitting had in het ensemble Nostalgia. En daar heb ik een aantal weken geleden ook al aandacht aan besteed in X-ray. Dus dan weet u het. U heeft wat te luisteren, mocht u dat destijds gemist hebben. X-rated.
1: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna X-ray tot middernacht met veel moois. En Matthias Grassoff is niet de enige die ons moest ontvallen deze week. Ook overleed Matthew Frith. En heel veel mensen zullen deze naam niet kennen. Nou, ik eigenlijk, ik wel, maar ja, bekend is het niet. Maar ik wilde er toch even aandacht aan besteden, aangezien ik alle albums van de band Tool heb. En hij zat in Tool samen met Gary Mundy. En Gary Mundy was weer de grondlegger van het label Broken Flag. En is ook nauw verbonden aan de band Ramley. Samen vormden zij Tool, Gary Mundy dus en Matthew Frith. Dit is van het album Christ Knows, waar Matthew Frith heel veel aan heeft gewerkt. De tracks Introduction en Broken Frame. Rust in vrede, Matthew Frith.

Treasure.

schitterend, hè? Aardvark. We draaiden een paar weken geleden al een track van die 12 inch. Dit was 1990 version. En er staat op de 12 inch 1991. En dat is nieuw verschenen op Signum Records, het label van Maarten van der Vleuten. Aardvark is weer actief. De plaat heet 1991 vanwege het feit dat er allerlei samples uit 1991 op verwerkt zitten. Het zijn dus geen gerecyclede oude opnames, dat u het even weet. Nogmaals, straks alles over het Uncloud Festival, maar eerst het Engelse duo Amp. Dat is een Amp. Amp heeft samengewerkt met mensen als Matt Elliott en heeft ook meegewerkt aan zijn Third Eye Foundation platen. En doen het tegenwoordig ook gewoon zonder Matt als duo. Amp, een heerlijke shoegaze band. Het doet in de verte denken aan Sea Feel. Wat mij betreft is dat geen slechte. Dus Amp, het nieuwe album heet Entangled Time. En dit is Will O' Dreams.

Heerlijk werk van Styrofoam. Het album heet We Can Never Go Home. En u hoorde Fully Present. En na de vorige was dat eigenlijk een rondje Sound in Silence. Want van dat label kwamen de afgelopen twee albums. Overigens, de stiltes die u hoorde, die waren helaas niet intentioneel. Dat was het spelertje die er even mee ophield. Excuses daarvoor. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik zei het al, het Uncloud Festival komt er weer aan. Aanstaande zaterdag hebben we het over 16 februari in Echo in Utrecht. Het jaarlijkse Uncloud Festival, ook dit keer is er weer een ware keuze aan grootheden die daar staan. Sowieso, als u binnenkomt, dan is er gelijk al de Modulation avond van Alert Alders. En die staat daar met een mooi modulair systeem in het café zijn ding te doen. En dat is heel prettig, weet ik uit ervaring. Maar in de hoofdzaal, daar zijn veel meer dingen te ontdekken. Zo wordt er opgetreden door Zoe McPherson. Gnod, R&D, dat is dus niet de gewone Gnod, maar een afsplitsing van Gnod. En dat noemt zich Gnod, R&D. En dat staat voor Research and Development. Bendik Giske, Renik Bel en Mark IJzerman. Er zal worden gedj'd door Dina Abdelwahad. Abdelwahed, moet ik zeggen. Uncloud is een uitdagende ontdekkingstocht waarin de grenzen van kunstvormen, ruimte en geluids worden opgezocht. Gaat dat meemaken en u kunt het meemaken, want wij geven twee kaarten weg vanavond. Zodat u gewoon naar Uncloud in Echo in Utrecht kan. Aanvang is rond 8:30, dacht ik, 8:00. Des avonds in Echo in Utrecht. Dus het enige wat u hoeft te doen is mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Uncloud. We verloten dus twee kaarten vanavond en straks rond 10:30 zal ik bekendmaken wie de prijswinnaars zijn. De muziek, daar gaat het om. Daarom nu ruimbaan voor Zoe McPherson. En haar track Inui and Free, dat staat op het album String Figures. De mailbox gaat nu open. Je kunt tot 10:00 mailen voor gratis kaartjes voor het Uncloud Festival. Hier is Zoe McPherson.

Plank. Of iets dergelijks. Prachtig werk van Rinnick Bell. U hoorde Through Other Senses. En dat staat op het album Turning Points. En ook Rinnick Bell zal optreden op dat Uncloud Festival. Samen dus met Mark IJzerman, Bendik Giske, Zoe McPherson en Gnod. Daar hebben we het nog niet over gehad. Of ja, eigenlijk wel een beetje. Maar nu dan toch echt. Gnod is een knotsgek gezelschap. Een soort psychedelische noise rock band wat alle kanten op kan gaan. En ook qua bezetting kan dat alle kanten op gaan. Soms zijn ze met z'n drieën, soms zijn ze met z'n negenen. Dan weer met z'n zessen en nu zijn ze met z'n tweeën. Het is Gnod R&D en dat staat voor Research and Development. Gnod bestaat dan in Echo in Utrecht door uit Paddy Shine en Chris Haslam. Zij vormen Gnod R&D. Dit is van het gloednieuwe album R&D Volume 3. Nu de track RB. Nu kunt nog mailen tot 10 uur voor kaarten van het Fort Uncloud Festival 16 februari in Echo in Utrecht. bob.ruusje@concertzender.nl. Gnod R&D.

Heerlijk, en dat gaat nog een hele tijd zo door. Gnod R&D. En dat staat op het album R&D Volume 3. Je hoorde RB. Gnod treedt dus ook op dat festival Uncloud. Kun nog 5 minuten mailen. 4. Nou, vooruit 5. Gnod R&D, Patty Shine en Chris Haslam. Heerlijk. Aanstaande zaterdag dus in Echo in Utrecht. En dat album, dat doet er ook toe. De eerste track duurt 18 minuten, de tweede 17, de derde 17 en de vierde bijna 20. Heerlijk. Daar ga ik naar uitzien. En waar ik zeer zeker naar uit heb gezien, maar hij is er inmiddels, is het album Tutti van Cozy Funny Tutti. Eindelijk het eerste echte soloalbum van Cozy Funny Tutti sinds haar album Time to Tell uit 1983. Dit is Sophic Ripple van dat album Tutti, Cozy, Funny, Tutti, uitgebracht op het eigen Chris & Cozy label Conspiracy International.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in X-ray. Tot middernacht. Het regent de hele avond, dus blijft u lekker binnen. Geniet van al het moois van experiment, avant-garde en andere bijzondere muzikale klanken. Terwijl u zelf een goede kelking schenkt en natuurlijk die kaarsen heeft ontstoken. Ontsteekt, stoken. Gisteren het Grauzone Festival. Wat een geweldig festival was dat weer. Met wat mij betreft een winnaar die ik nooit had kunnen bedenken. Pink Turns Blue. Dat was werkelijk een geweldig, geweldig optreden. En ook een, wat mij betreft, een tegenvallend optreden. Wat ik eigenlijk ook van tevoren niet had bedacht. Dat was Blixa Bargeld. Maar goed, je kan niet alles hebben. Maar wat ook bijzonder bekoorlijk was om te bezoeken, was de tentoonstelling over Genesis Peorage. Het werk van Genesis Peorage natuurlijk. De begeesterde frontman van Throbbing Gristle, Psychic TV, The Majesty en weet ik wat meer. Uit de collectie en over de collectie van Genesis, Briar Peorage. Dat werd gehouden in Billytown in Den Haag. Zeer de moeite waard om te bezoeken. En daar hing ook een poster. Een werkelijk prachtige poster. En het was een soort collage gemaakt over Brian Jones. Natuurlijk destijds van de Rolling Stones. Psychic TV noemde het God Star. En dat was nou ook de track die ze in 1984 uitbrachten. God Star, Psychic TV.

Zo, ik hoop dat u daar de basboxen een beetje bij in de aanslag had. Het was de hypnotische en minimalistische dub van OKEG. Helemaal uit Melbourne in Australië, die mooie metropool aan de Yarra River. Maar het verscheen in Berlijn. Het album Heatwave verschenen bij Midgar Records uit Berlijn dus in oktober 2024. Dit was het stuk Inversion van OKEG. En dat gestamp daarvoor, dat was Under Black Helmet met Cyber Dreams van de gelijknamige EP. De Cyber Dreams EP, verschenen bij Raw Records. En al claimt de concertzender altijd, volgens mij klopt dat ook wel, een zender te zijn van veel muziek en weinig woorden. Dus we gaan meteen door met wat smerige electro-acid. Ik kan het niet anders omschrijven. Dit is Dima Gastroller met Instinct.

Shifted Phases met Flux. Nou, en dat waren allebei, die u daar achter elkaar hoorde, toch wel zeer smerige electro-acid tracks. Daar heb ik toch niets te veel gezegd, denk ik. Shifted Phases met Flux dus. En dat komt van een album met een titel dat is een hele mond vol. The Cosmic Memoirs of the Late Great Rupert J. Rosenthrope. Verschenen op Treasure Records, ook in 2024. En daarvoor dus Dima Gastroler met Instinct. En dat staat op het album Magnetic Storm. Ook vorig jaar verschenen. Het is een beetje einde vorig jaar deze uitzending. Op Zodiac Commune Records. En we gaan iets meer de rust in, maar ook weer niet voor al te lang. Met de aankomende Pi Corner Audio. Die gaat 7 februari verschijnen, dus hij is er bijna. U hoort daarvan het ambient-achtige Mainframe in de Caitlin Aurelia Smith remix. Dit is Pi Corner Audio.

Space is the place, zeggen we dan met dit soort muziek. Mocht u nou allerlei science fiction-achtige titels verwachten, allemaal zwarte gaten en portalen en weet ik het allemaal, dan moet ik u teleurstellen. Dit was Warrington Runcorn New Town Development Plan met Rapid Transport Links. Oftewel, dat klinkt een beetje of u op bezoek bent bij de gemeente Zwolle of iets dergelijks. Het staat op het album Your Community Hub van het label Castles in Space, moet ik zeggen. En ondanks dat ik grappen zit te maken over de titels, het is wel prachtige muziek zoals u heeft kunnen horen. En dat blokje werd ingeleid, zoals gezegd, met Mainframe van Pi Corner Audio in de Caitlin Aurelia Smith remix. We hebben nog een kwartiertje over in dit eerste uur en die is voor een vaste gast in het programma X-Rated. En tevens een vaste luisteraar, laat ik me vertellen. Dit is Martin Stürzer en die gaat wel vol op het science fiction orgel. Het stuk heet Tau Ceti, of Tau Ceti misschien in het Nederlands en Duits. Een ster die je op het moment, als het bij u niet bewolkt is, kunt zien opkomen in het zuidwesten. Van het album Portal to Tau Ceti, 5 januari verschenen op Echo Elberfeld, is dit Martin Stürzer met Tau Ceti.

0: Ja, schitterend. De totale euforie van Martin Stürzer met het stuk Tau Ceti. We draaiden de 15 van de 20 minuten, maar veel te kort, zult u met me eens zijn.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: U luistert naar alweer het tweede uur van een X-rated die niet helemaal X-rated is. Ceci n'est pas une X-rated, want het is zonder Bob. En als u later inschakelt, omdat Bob herstellende is van een operatie aan de stembanden en zijn resonante bariton absolute rust moet gunnen deze week. En omdat het op dit punt van de avond natuurlijk gebruikelijk is u aan te sporen om de kelken nog eens te vullen, de honden naar buiten te schoppen of, waar ik meer voor ben, de honden naar binnen te halen en wat extra brokjes en een aai over de bol te geven. Omdat het op dit punt van de avond gebruikelijk is u aan te sporen de kelken te vullen, stel ik voor dat wat er ook in die kelken zit, bier, wijn, whisky of misschien heeft u gewoon een goede kelk met groene thee, laten we gezamenlijk de kelk ter hand nemen en het glas even heffen op Bob's gezondheid. Pak hem er zelf ook even bij. Bob, jongen, oude radiogigant, je zit gelukkig weer thuis op de bank. En mede namens zeer waarschijnlijk al je luisteraars veel beterschap, een snel herstel en we hopen je snel weer met je vertrouwde stemgeluid in de studio aan te treffen. Achter de microfoon, naast de platenspeler, waar je hoort. Proost! Maar natuurlijk is het zaak mijn cd-speler. Dan ben ik net lekker bezig en dan schiet de cd-speler vast. Dat zul je altijd zien. Nee, hij gaat weer goed. Eerst rust houden natuurlijk. En goed herstellen, niet je stem kapot maken. En wat die rust betreft, dan helpen we je natuurlijk graag. En dan is het even nadenken. Hoe doe je dat nou het beste? Nou, uiteindelijk zou ik zeggen, hoe kom je nou beter tot rust dan met Lydia Lunch? Hier is ze met War Pigs.

0: Mandy Indiana was dit. Je zou denken dat ze uit Indiana komen, maar dat komen ze helemaal niet. Want ze komen volgens mij uit Manchester. U hoorde van het album URG, oftewel URGH, de track Cursive. En dat is uitgebracht via Sacred Bones Records. En voor de rest was het voor het eerst dat ik hoorde van Mandy Indiana. En kun jij daar wat over vertellen, Walter?
1: Mandy Indiana speelde in 22 op Roodburen op uitnodiging van Thomas en Milena van Gold. We hebben het een interessante band gevonden, eigenlijk altijd. En Roodburens Becky woont dichtbij Manchester, is bevriend met een van de bandleden. Ah. En een half jaar geleden kreeg zij gewoon eventjes een linkje opgestuurd met de vraag: God, Becky, zou je het album eens willen beluisteren? Wat denk je? Ik mocht hem ook horen. We waren zo onder de indruk dat we de band destijds gewoon meteen geboekt hebben. Fast forward, URG. Maakt veel tongen los. Wordt door alle toonaangevende muzieksites de hemel ingeprezen. Is eigenlijk een album, daar hangt een hele hype omheen. En ze staan gewoon op Roodburen. En dat vinden we toch wel eigenlijk heel, heel fijn. Want echt alle grote toonaangevende muziekfestivals zitten achter deze band aan. En gewoon bij toeval, omdat Becky een van de bandleden kent en bij het album

0: als eerste hoorde, stonden we vooraan in de rij.
1: Nou, dat is inderdaad een heerlijk mooi toeval, zeg. Want, pardon, ik heb kennelijk die muzieksites een beetje gemist. Want ik heb deze band een beetje gemist. Maar ik moet zeggen, toen ik het hoorde, dacht ik van, nou, dat gaat wel een goed stevig feestje worden daar op dat Roadburn.
0: Dat gaat het zeker. We gaan het in de Next Stage doen, de 700 capacity zaal. Dus de energie samengebald binnen die vier muren, dat wordt echt een goede rave.
1: Geweldig, ik ben gek op de Next Stage. Dat is in 013... We hebben het over het Roadburn Festival. Te gast is Walter Goeiemakers, die nu eventjes ons gaat vertellen wie Portrayal of Guilt eigenlijk is. En wat ze gaan doen.
0: Amerikaanse band, trio, post-rock, post-metal, eerder post-metal, post-hardcore. En een band die ook lekker smerig klinkt en echt ook een schoolvoorbeeld is van heavy Roadburn. Dus het is ook een band die echt leeft onder de jonge Roadburn bezoeker. Dus ik verwacht eindelijk wilde taferelen.
1: Nou, ik eigenlijk ook. Want ik een track die ik overigens niet heb uitgekozen. Maar ik struikelde wel over een Portrayal of Guilt track. Dat was eigenlijk gewoon, dat was harder dan gabber. Dat was gewoon echt spijkerharde beats. Dus het belooft inderdaad lekker veel, Walter.
0: Ja, ik ben ook blij dat ze komen. We vliegen ze in. Ze zijn onlangs op tour geweest met Death Heaven en Roadburn Liefhebbers, de drie bandleden. En we hebben ze uitgenodigd en ze zijn op de uitnodiging ingegaan. En ze zijn gewoon, ze komen spelen en ze zijn 3 dagen als gast op het festival. Want ze wilden ook gewoon echt alle dagen blijven. En met de gitarist van Portrayal of Guilt heeft ook een label. En hij heeft daar op dat label heeft hij onlangs Crippling Alcoholism uitgebracht. Dat is ook een vrij Roadburn band die veel losmaakt. En Portrayal of Guilt staat ook bekend omdat zij heel erg de vinger aan de pols hebben. En de scene ook heel erg ondersteunen. En dat is ook een reden waarom we ze heel graag wilden hebben op Roadburn. Omdat ze zo verbonden zijn met wat wij ook doen. Namelijk, we willen onze Roadburn scene en de underground gewoon heel erg graag versterken. En daar hoort een band als Portrayal of Guilt ook bij.
1: Ik geef je helemaal gelijk. Getuige ook het album Christ Fucker 2. Want zo heet het nieuwste album van hun, van Portrayal of Guilt. Je hoort overigens een track die ik heb uitgekozen. Is niet zo heel erg hard, maar wel heel erg fijn. Possession in the Picture Plane remix. Portrayal of Guilt.

0: Oei, erg lekker hoor. Parrish Smith met Never Break Faith. Er staat op het album Light, Cruel and Vain. En hij maakt ook nog onderdeel uit van een band. Ik heb de band op Grauwzone gezien. Ik ben alleen even vergeten hoe die band heet. Misschien dat Walter het weet.
1: Oeh, ja. Ik weet welke band dat is. Dat, volgens mij is dat een band die dat doet hij samen met Mark van Knekelhuis.
0: Hij doet het samen met een dame.
1: Oh, oké. Okay.
0: De band is iets met baby. Ik heb het gezien, ik vond het fantastisch, maar ik kan er even niet om komen. Maar goed, verder heb jij vast wel iets te vertellen over Parrish Smith.
1: Parrish Smith komt al jaren als bezoeker op Roodburen. En ik vertelde tegen een vriend van hem dat we op Roodburen dit jaar voor het eerst Goede Nacht ingaan. Met goede duistere club vibes.
0: Ja.
1: En opeens zat er een e-mail in mijn e-mailbox van Parrish Smith, waarin hij vertelde dat hij een groot roodburenliefhebber is, dat hij gehoord had dat we de nacht ingaan en dat hij toch wel heel graag daar onderdeel van wilde zijn. Dus op zaterdagnacht gaan we de nacht in, met eerst met Aya en dan met Parrish Smith. Dan onderzoeken we de meer hele heavy club vibes en het zal vast heel, heel bijzonder gaan worden. Hij wil echt uitpakken op Roodburen. En ik vind naast Blaban, Mandy Indiana, Parrish Smith. Ja, dat is toch mooi dat deze vorm van duistere elektronica met heavy beats en een plek heeft op Roodburen. Maar het is ook echt iets om mensen in beweging te krijgen. Als je een hele dag gewoon de meest mooie concerten hebt gezien, dan wil je toch ook nog eens de nacht in dat je goed kunt bewegen.
0: Natuurlijk.
1: En
0: tuurlijk, nee, dat gaat ook zonder meer werken. Dat is trouwens, er zijn best wel vorige edities geweest waar ook best wel de dansbare dingen. Hè, ik denk aan bands als Dame Area die we gezien hebben.
1: De Bug.
0: De Bug is natuurlijk het grootste voorbeeld. Iedereen helemaal uit het spreekwoordelijke dakje. Overigens, de band waar ik nu op kon komen, dank Harold voor het zoekwerk, was Primal Baby. Daar maakte Parrish Smith deel van uit. En van wie ik echt heel erg blij ben dat die weer komt, is onze grote vriend Will Brooks, oftewel Dalek. En hij weet zich ook nog vergezeld van Mike Mair. En Mike Mair maakt weer deel uit van Holy Scum. En hij doet al geruime tijd alle soundscapes voor Dalek. Zo fijn dat hij er weer komt, Walter.
1: Ben ik ook heel blij mee. Ik volg Will Brooks al jaren. En hij zocht een tijdje geleden contact en liet Becky en mij vier nummers van het nieuwe album horen. En die bliezen ons gewoon weg. Gewoon een erg mooie up-to-date versie van Dalek met veel woede wat er in de wereld gebeurt. En met name in Amerika.
0: Ja.
1: Duister en 100% Roodburen. En we zijn ontzettend blij dat we hen hebben kunnen uitnodigen. En dat ze komen. Want het concert van Dalek een aantal jaren geleden, een aantal jaren voor de pandemie, is nog steeds een van de meest legendarische shows ooit op Roodburen.
0: Ja, dat was dat 17 of zo?
1: 2017. In het patronaat. En dat ontplofte. En wat ik me daar nog zo goed van kan herinneren, dat Dalek in de dagen daarop op een tour elke dag hele verhalen twitterde over hoe onder de indruk ze waren van Roodburen. Maar het was of er een kerkdienst gaande was. Het was het publiek en de band. Was gewoon één. Dat was zo intens en zo met elkaar samen. Het vloeide zo met elkaar samen.
0: Ja. Nou was dat, het patronaat was natuurlijk ook een prachtige zaal. Maar overigens Dalek nu, dat wordt nog groter. Hè? Die staat in de hele grote terminal.
1: Ja, ze staan in de terminal omdat wij toch het idee hebben dat heel veel mensen ze heel graag willen zien. En ze kunnen daar natuurlijk spelen met het overdonderende geluid, waardoor de show gewoon nog meer impact zal krijgen. En Dalek verdient het ook gewoon om op zo'n plek te staan.
0: Absoluut. Ik kijk er zo vreselijk naar uit. Dalek. En deze week, afgelopen vrijdag, is het nieuwe album Brilliance of a Falling Moon verschenen. Nou, oordeelt u zelf. Het geweldige werk van Dalek met By the Time We Arrive in El Salvador.

0: Fauna. Fauna met Dungen Spurs. Het is Zweeds. Komt uit Göteborg. Het is in eigen beheer uitgegeven. Walter. Ik heb weer zo'n fantastische band ontdekt die ik niet kende. Fauna.
1: Wij ook.
0: Kijk.
1: Natuurlijk Göteborg, Zweden. Bekend om zijn metal roots.
0: Ja.
1: En het is wijde Thomas Lindberg van At The Gates die ons ooit tipte op The Exorcist Göteborg en Uran Göteborg. Die speelde in 2019. Legendarische show van Uran op de zaterdagnacht. En wat blijkt, leden van Uran, enkele leden van Uran, zitten nu ook in Fauna. En Fauna heeft de fakkel in handen en is de nieuwe psychedelische trip uit Göteborg. En op het moment dat ik de eerste songs online ontdekte, meteen contact gezocht. En we hebben het geboekt, want met de leden van Uran, dat kan niet misgaan. Ik bedoel, wie daarbij is geweest, dat was een spaceship dat we nog nooit op Roodburen gezien hadden. En we hopen dat dat wordt doorgetrokken met Fauna. Ze hebben ook nummers met zang. En die nummers doen eigenlijk een beetje denken aan een rave-versie van Dead Can Dance op een bepaalde manier.
0: Dit
1: was een instrumentaal nummer. Maar het is rave culture gemixt met Midden-Oosten, mediterrane invloeden erin. Het is echt een bijzondere mix.
0: Nou, die hoorde ik inderdaad. En jij liet net ook even, toen de microfoon niet open stond, even de naam Osric Tentacles vallen. Maar ook daar deed het me inderdaad een beetje aan denken. Ik moet zeggen, ik was blij verrast. En ik ga ongetwijfeld ook blij verrast zijn bij het live optreden van Fauna op Roodburn. 16 tot en met 19 april in Tilburg. En in mijn zoektocht naar mooie en bijzondere dingen op de Roodburn line-up kwam ik weer op zo'n ding waarvan ik dacht, zo'n artiest waarvan ik dacht, hoe kom je hier nou weer bij? En dat is Questmaster uit de dungeon synth scene.
1: Ja, Australische jongen, die we eigenlijk kennen van een meer punkband, Steroids. En we kregen Questmaster aangeboden. En het zei me helemaal niks. En ik heb contact met een hele jonge generatie. Met name hier uit Utrecht van de band Strowing Bricks en Ontaard. En die vroeg ik eens naar Questmaster. En wat blijkt, het is muziek die ook heel veel door jongeren wordt gebruikt bij roleplaying games. Als een ontsnapping naar mensen die willen ontsnappen aan wat er in de wereld gebeurt.
0: Ja.
1: En Questmaster schijnt met name ook heel erg populair te zijn in de LGBTQI scene.
0: Okay.
1: En met name ook in die scene met de roleplaying games. En daar is hij echt een held. En Dungeon Synth heb je in veel vormen en maten, van obscure underground tot meer de wat jachtige, snellere jaren 80 variant. En dat is Questmaster.
0: En dat is Questmaster, dat viel mij inderdaad ook op. En jij noemde net al games. Het viel mij ook op dat het stuk voor stuk eigenlijk tracks zijn die zomaar uit een game kunnen komen of zo. Het doet me heel erg soundtrack-achtig aan. Ja, af en toe.
1: Ja, zeker. En ik op een of andere manier moet ik ook, dat klinkt heel raar, aan Miami Vice denken. Aan een obscure Miami Vice, bij wijze van.
0: Ja dat is helemaal niet gek. Dat was ook jaren 80.
1: Inderdaad, aan de eerste generatie videogames uit de jaren 80. Daar doet het vooral aan denken. Maar het is ook vooral heel opzwepend. En het is ook muziek waarbij je echt kunt ontsnappen.
0: Nou, wij gaan ontsnappen op Roadburn met Questmaster. Dit is van het album Obscure Power, de track Draconic Oscillations.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Ja, echte demon is het misschien niet vanavond, maar duister zal het sowieso wel worden. Oh, deze mag wel ietsje zachter. U hoorde Questmaster hier net voor deze tune. Want we hebben het nog steeds over het Roadburn Festival. Het Roadburn Festival wat gehouden gaat worden tussen 16 en 19 april aanstaande in de binnenstad van Tilburg. En de gast is hier nog steeds Walter Hoeymakers. En die gaat ons ook het komende uur een aantal artiesten duiden die klaarstaan om gedraaid te worden. En bijvoorbeeld nu een track van Industry. Kun je daar wat over vertellen, Walter?
3: Een postpunk band uit Berlijn. Jonge mensen die op een hele spannende manier postpunk en industrial koppelen. Met ook een echte punky attitude. En ook dat is Roadburn. Ja, de wereld is op drift. Complexe tijden. En die tijden vragen gewoon om een goed punky antwoord, om het maar zo te zeggen. En we merken dat er veel jonge mensen teruggrijpen naar de energie en de rebellie van punk en postpunk. Ja. En daar een hele eigentijdse draai aan geven. En dat maakt het juist heel spannend. En Industry is daar een van de mooie voorbeelden van. En ik ben gewoon heel blij dat punk en postpunk een revival krijgen. Maar ook een goede schop onder de kont. En ook voorzien worden van nieuwe energie, jeugdige energie en van opstand en verzet. En daar behoort de industrie zeker ook toe.
2: Nou, dat klopt ook, want ik heb ook dat album eventjes flink doorgeploegd. Maar dan kom je inderdaad titels tegen als War on the Poor. En ze zijn heel erg maatschappelijk geëngageerd en ook politiek heel erg duidelijk met een boodschap naar buiten toe. Dus dat gaat wel lukken met Industry. Nou, Industry zal ook optreden op het Roadburn Festival. En ik had het toch al over de track War on the Poor. Dus daar komt-ie.

0: En zo gaat dat allemaal nog heel erg lang door. Acid Mother's Temple. Dit was van een concert uit Parijs. En u hoorde de White Summer Song uit het wijde oeuvre van Acid Mother's Temple genomen. Want ze hebben nogal wat uitgebracht. Volgens mij zo'n beetje ieder live concert wat ze maken, brengen ze ook uit in eigen beheer via hun Bandcamp. En Acid Mother's Temple doet gewoon 3 keer Roadburn aan. Walter.
1: Ja, Acid Mother's Temple zijn onze artists in residence. Ze gaan inderdaad 3 concerten spelen die zich... ze gaan hun verleden, heden en toekomst eens onder de loep nemen op Roadburn. En daarbij sluit Cotton Casino aan. Dat is... een van de oorspronkelijke leden van Acid Mother's Temple, zangeres, keyboardspeelster, die al 20 jaar niet meer in de band zit. Zij vliegt in vanuit Amerika om ook op Roadburn een acte de présence te geven. En ja, deze legendarische psychband heeft dus nooit op Roadburn gestaan.
0: Nee.
1: In 2008 heeft de main man, Makoto, op Roadburn gestaan met mensen van Guru Guru. Toen heette het Acid Mother's Guru. En ik besefte eindelijk dat de band echt... als Acid Mother's Temple nooit gespeeld heeft. Eindelijk komt de band nooit op tour in april. Het is eigenlijk altijd mei en oktober. Heeft met werkverplichtingen te maken. Maar over de jaren heen toch altijd voorzichtig mezelf voorgesteld aan Makoto. En hij wist wie ik was en Roadburn. En opeens kregen we het bericht dat hij een maand eerder vrij kon krijgen van zijn werk. En ja, meteen uitgenodigd als artist in residence. Hem allerlei ideeën voorgelegd en het idee om het verleden, het heden en de toekomst van de band onder de loep te nemen op Roadburn sprak hem enorm aan. Ja, en ik kan niet wachten, ik kan echt niet wachten. Ik ben een enorme liefhebber en ze staan dus eindelijk op Roadburn.
0: Ja, en dat nog 3 keer ook. En die toetsenisten, wat vroeg ik me even af waar je het net over had. Die in het verleden, 20 jaar geleden, heeft die gespeeld bij Acid Mother's Temple. Maar waar gaat zij nou optreden? The past?
1: Nee,
0: of
1: alle,
0: the
1: drie de alle drie de concerten.
0: Alle 3?
1: Ja, ze willen, Makoto heeft gezegd, ze speelt met alle 3 de concerten mee. En alle 3 de concerten zullen compleet verschillend zijn. En ze zijn ook heel erg benieuwd wat Cotton Casino dus in het heden meeneemt. En in de toekomst meeneemt naar Acid Mother's Temple. De band staat natuurlijk bekend om hun improvisaties. Veel optredens zijn gewoon ook improv sets.
0: Precies.
1: Dus ik ben reuze benieuwd. We weten dat ze voor op de zaterdag is het de toekomst. En daar nemen ze ook nog andere gastmuzikanten mee. Dus ik ben echt heel benieuwd, maar het zal me niks verbazen als inmiddels, en ze zijn ook heel erg benieuwd wat Cotton Casino dus in het heden meeneemt en in de toekomst meeneemt naar Acid Mother's Temple. De band staat natuurlijk bekend om hun improvisaties. Veel optredens zijn gewoon ook improv sets.
0: Precies.
1: Dus ik ben reuze benieuwd. We weten dat ze voor op de zaterdag is het de toekomst, en daar nemen ze ook nog andere

Cult 48, hoort u. Cult 48 met de heerlijke track Side of the Other Side of the Coin. Het staat op het album From the Ashes. Origineel stamt het uit 2022, maar dit jaar gelukkig op CD uitgebracht. En in 2022 was dat alleen digitaal. U luistert naar X-Rated, waar we het nu gaan hebben over het Le Guess Who Festival. Het komt er weer aan, het fantastische Le Guess Who Festival, wat gehouden gaat worden van 7 tot en met 11 november in de binnenstad van Utrecht, met als kloppend hart Tivoli Vredenburg. Met als motto, listening is the way forward, wordt Le Guess Who beschouwd als een van de

meest vooruitstrevende festivals ter wereld. Guess Who staat in het teken van geluiden die je op andere plekken niet of nauwelijks te horen krijgt. Nou, dat lijkt X-Rated wel. Daarom besteedt X-Rated ook aandacht aan Guess Who. De nieuwe perspectieven bieden op wat mogelijk is binnen de muziek. Artiesten van over de hele wereld verleggen de grenzen van verwachtingen en bieden gezamenlijk inzicht in de ontzagwekkende diversiteit van menselijke creativiteit. Door de jaren heen is Legazzo uitgegroeid tot een internationaal toonaangevend festival dat gevierd wordt vanwege de inspirerende manier waarop grensverleggende muziek wordt gepresenteerd. Nou, een hele lijst aan artiesten kan ik u melden. En dat heeft niet zo heel veel zin. Beter kunnen we de muziek laten spreken. En ik leg de focus vanavond op de donderdag en de zaterdag van Guess Who, aangezien op die twee data nog kaarten te krijgen zijn. Zodat u niet lekker wordt gemaakt voor iets waar geen kaarten meer voor zijn. Niet waar? Dus ja, laten we naar de zaterdag gaan, waar bijvoorbeeld Damdike Stare gaat optreden. En daar ben ik persoonlijk heel blij om. Die heb ik al eens gezien in het muziekgebouw aan het einde. Dat was een magistraal. Damdike Stare daarom nu. En je weet eigenlijk van tevoren niet wat ze gaan doen. Wordt het ambient? Wordt het breakbeats? Wordt het inventieve elektronica? Nou, dat is het sowieso. Luister bijvoorbeeld naar hun track Curzon van het album Wonderland. Dit is Damdike Stare op Guess Who 2024.

0: still think of that man.
1: Feedback. Wat een feedback. Ik ben er dol op. Kim Gordon volgens mij ook, want dit was Kim Gordon, die overigens op de donderdag zal gaan optreden op het Le Guess Who Festival. Sonic Youth, Kim Gordon, wie kent ze niet? The Collective is haar nieuwste album, wat verscheen via Matador. U hoorde Kim Gordon in A Treehouse. We hebben het over het Le Guess Who Festival in november in het hartje van Utrecht. En mijn hartje sprong een beetje over toen ik zag dat KRM en KMRU op het programma stonden. Oftewel Kevin, Richard Martin en Jozef Kamaru. Uit Kenia, uit Nairobi. En Kevin Richard Martin kennen we van incarnaties als God bijvoorbeeld. The Bug, noem het allemaal maar om. Op Emma. Het album wat zij met z'n tweeën maakten, dat staat eigenlijk al, nou, ik denk wel in de allerbovenste regionen van mijn eindlijst over dit jaar. Ik heb het over het album Disconnect. Op de zaterdag, Kevin Richard Martin en Jozef Kamaru. U hoort nu Differ.

Tell my eyes are changed to be blind.

She drunk every night, fall to the floor.

Op de donderdag is Black Hain. Black Hain, oftewel Thomas Hayes. Black Hain hoort u met een stuk van de track And Now I Stand. Pardon. And Now I Stand on. Nou ben ik het heel even kwijt. Now I Stand. Ik kan mijn eigen handschrift niet meer lezen. Now I Stand on a Hill, dat is het. Ja, mijn handschrift. Dat komt omdat ik ooit... ik ben eigenlijk links en ik heb ooit op de lagere school het pennetje in de rechterhand gekregen. En dan krijg je een handschrift wat je niet meer kan lezen. Goed, Black Hain op de donderdag op het Le Guess Who Festival. Het is een soundtrack van ongeveer 23 minuten die hij gemaakt heeft voor een eigen film. We hebben het over het Le Guess Who Festival, wat gehouden gaat worden van 7 tot en met 11 november. In de binnenstad van Utrecht. En daar komt bijvoorbeeld ook door iets wat gecureerd is door Mabe Fratti. En dat is uit Mexico, Concepción Huerta. U hoort nu de track Trepidation, of Tredi Passion, dat mag ook. Van het album The Earth Has Memory. Het komt inderdaad uit Mexico en het is prachtig. Hier is Concepción Huerta.

Ja, zo ontdek je nog eens wat. Ik kende het niet, deze dame uit Mexico. Concepción Huerta, u hoorde Trepidation van het album The Earth Has a Memory. En zo zie je maar wat een schitterende dingen er allemaal op Le Guess Who komen. Zo ook weer deze, en dat is eveneens uit Mexico, een violiste. We hebben het over Gibrana Cervantes. Haar track, dat wordt Vortex Submarino. En dat komt van het gelijknamige album wat dit jaar verscheen. Gibrana Cervantes. Beide artiesten treden op de zaterdag op het Le Guess Who Festival. Over enkele weken presenteer ik een tweede special van dit fantastische festival, wat gehouden gaat worden in de binnenstad van Utrecht. En de laatste plaat is aan de beurt, die aan de beurt is van Gibrana Cervantes.

0: Hele fraaie track van Gibrana Cervantes. En de stem die je hoorde, overigens, dat had ik nog even te vermelden, is van Mabe Fratti. En Mabe Fratti is dus degene die deze artiesten heeft gecureerd, net als Concepción Huerta. Je hoorde Vortex Submarino van het gelijknamige album. Zoals gezegd, binnenkort, over enkele weken, hoort u een tweede Legesso special, want er is nog veel meer moois te beleven. Maar voor de donderdag, zoals gezegd, en voor de zaterdag kunt u nog kaarten krijgen. Beide artiesten die u net hoorde, die spelen op de zaterdag. X-rated.
1: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated, nog tot 11 uur en daarna X-Ray. En X-Rated bestaat 29 jaar en daarom hebben we zometeen een track van Gerrit Vos. Zijn jaarlijkse X-Rated tribute, wat zeer gewaardeerd wordt. Zometeen na de volgende plaat hoort u de indrukwekkende track Electronic Enhancement for the Traumatized Nervous System of an Undead Cyborg Zombie. Dan weet u dat vast. Die komt zo meteen. Maar eerst, helaas, moesten we afscheid nemen van Peter Grauten vandaag. Of deze week, moet ik zeggen. Peter Grauten was een grootheid in Rotterdam en omstreken. Voornamelijk vanwege zijn platenzaak Backstreet Records, die hij in de jaren 80 had. En hij had een fantastisch label, Backstreet Backlash, wat hij samen deed met Martin van der Leer. En daarop onder andere artiesten als Another Suspect, Zef en de beroemde Joe Boy in Rotterdam LP van Tuxedo Moon. Maar Peter Grauten zat ook in de band en dat was de band Mew. Ook weer met Martin van der Leer onder andere. Het album Motion in Tune is inmiddels een veelgezocht collectors item uit 1981. En de favoriete track, die heb ik al eerder gedraaid in X-Rated, is wat mij betreft Power to the Heartless. Dit is Mew ter nagedachtenis van Peter Grauten. Peter, rust in vrede en dank voor al het moois wat je voor ons hebt kunnen betekenen. Hier is Mew.

donkerte van nu met de invloeden van eigenlijk wat oudere elektronische muzikanten uit de jaren 50, 60. Zo klinkt deze fantastische track van Adeptus Mechanicus, Adeptus Mechanicus. Of eigenlijk, hè, dat is natuurlijk een beetje Latijn wat dat betreft. U hoorde de X-Rated Tribute 2024, gemaakt door Gerrit Vos als Adeptus Mechanicus. Electronic enhancements for the traumatized nervous system of an undead cyborg zombie. Doe maar, de X-Rated Tribute. Gerrit, heel hartelijk dank en fijn dat je ieder jaar dit opnieuw wil doen. X-Rated bestaat 29 jaar en oktober volgend jaar, begin oktober, de eerste week van oktober volgend jaar, bestaan we 30 jaar. Misschien reden voor een bescheiden feestje. Inderdaad, u luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we nu eventjes lawaai gaan maken met Volkstorm. Duits Abnorm uit 2021 op Old Europa Café. Nordvarger, die maakt het bond in de track Abnormal Infested. Hier is Folkstorm.

U hoorde Jarl, oftewel Eric Jarl. Uit Zweden, vroeger samen met Martin Blad in Irm. U hoorde Jarl met zijn album Isolation Colors, wat vorig jaar verscheen via het Poolse Zoharum. Een Zweedse artiest op een Pools label, dat is mooi. Jarl hoorde uit de serie Circle One de track Grey Scale. Nee, sorry, hoorde ik van uit Circle One, Grey Scale One, zo moet ik het zeggen. Jarl hier bij X-Rated op de Concertzender. En van Zweden vliegen we naar Italië. Gianluca Bicuzzi heeft zijn album vorig jaar uitgebracht via het Italiaanse label Standa. En dat is weer een sublabel van Silentes Records. U hoort nu van het geweldige album Black Mantra de track Devotional Prayers. Hier is Gianluca Bicuzzi.

0: Black Sabbath geldt natuurlijk van de einstürzende Neubauten. Je hoorde XTG met Black Sabbath in Mutterlijn van het album Desert Shore, The Final Report. Dat verscheen in 2012 via hun eigen Industrial Records. En dat was natuurlijk een complete remake van het Nico-album Desert Shore. Wat mij betreft ook een van de beste Nico-albums is en blijft. XTG aan het einde van deze episode van X-Rated. En voor XTG kon u luisteren naar Aina uit New York. The world has been debased. En dat staat op Inevitable Mortality. Dat verscheen in 2016 origineel op Reverse Alignment. Maar de track die u hoorde staat daar niet op. Die staat alleen op de heruitgave vorig jaar uitgebracht via Zoharum. Daar staat hij op. Daar staan 4 tracks op die niet op het originele album staan van Aina. The world has been debased. En daarvoor Devotional Prayers van het album Black Mantra van Gianluca Bicozzi. Zometeen is het nog de beurt aan X-Ray tot middernacht. En ik heb gemeend 6 lekkere tracks op te nemen van Atom Heart. Atom Heart, dat was Uwe Schmid. Ook wel bekend als Lassique Bandhouse, Senior Coconut en nog 861 andere namen. Maar in ieder geval, Atom Heart was een naam die hij vrij lang gebruikte. U hoort 3 tracks van het album Orange en 3 tracks van het album Softcore. En die verschenen allebei in 1994 via het faxlabel van Piet Namluk. Zometeen dus Atom Heart in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated, 29 jaar X-Rated. En ik dank u ook allen hartelijk voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En ook alle felicitaties die ik mocht ontvangen. En ook degene die gemaild hebben, dat zijn er ook nogal wat. Geen tijd helaas tijdens de uitzending om terug te mailen. Dat zal ik in de komende dagen doen. Maar in ieder geval hartelijk dank voor alle reacties. Leuk en fijn. En zoals gezegd, over enkele weken, ik weet nog niet precies welke datum, maar dan komen we terug met een tweede Le Guess Who special. En ik hoop dat een aantal van u overtuigd zijn om toch in ieder geval 1 dag uit te kiezen, de donderdag of de zaterdag, om dit festival te bezoeken. Wat mij betreft, heb een mooie week. Pas op voor de orkaan Kirk die voorbij komt. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

Raise it.

Wat een heerlijk acid gepruttel van Mike Dread. En Mike Dread kennen we onder andere ook onder de naam Cosmic Commando. Mike Dread maakte deze Rhubarb. Dat is een heerlijke track die u kunt vinden op de EP 3 Quarks. En een en ander gebeurde in 1995. Mike Dread is eigenlijk gewoon Michael Cullen voor vrienden en zijn ouders. Maar wij mogen Mike Dread zeggen. En dank u wel, heer Mike Dread, voor deze fijne acid track. Welkom, dit is X-Rated op de zondagavond tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel fijn dat u er allemaal bij bent op deze zondagavond. En door met wederom een track van de Modulars Compilation. Met als ondertitel The Six Planet Discovery Mission. Een ongelooflijke fijne verzamelaar die samengesteld door Jeff Mills. U kent hem van onder andere Underground Resistance. Daarop staan werkelijk fantastische tracks waar je ook de heer Jeff Mills in terug kan horen. Zoals bijvoorbeeld bij Ursans van Developer. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. We'll be right back.

Zo, dat was eigenlijk een heerlijk lekker stukje Folkstorm. Folkstorm met Let the Spirit Exit. Het staat op het nieuwste Folkstorm album Dudes Abnorm. Wat verscheen via Old Europa Café. Altijd nog het project van Henrik Nordvarger Björk. En hij maakte deze Folkstorm weer lekker hard en tegendraads, zoals dat hoort. X-rated op de concertzender, waar we nu wat duisterder worden nog. Met de tribale, de tribal duisternis van Undir Heimar. Undir Heimar met het album Hel Jarunar. En dat verscheen via Cyclic Law vorig jaar. Helveger, dit is Undir Heimar.

Zo, die onweersslag, die hoorde er nog bij. Er zijn zulke stortbuien over me heen gekomen vandaag, dat deze moest er even bij. Je krijgt af en toe best wel inspiratie van al dat onweer en die gigantische stortbuien. Wel nu, dat was Skinny Puppy met, ik denk wel, mijn favoriete angstige track van Skinny Puppy. Het staat op het album Rabies uit 1989, Coralone. Die stem ook van Kevin Auger, Skinny Puppy. X-Rated, nog eventjes tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray. Maar nu eerst nog even een track van die prachtige Desideri Imaginis. Daar heb ik veel te weinig van gedraaid. Het album Departed. U hoort nu de titeltrack. Desideri Imaginis, het project van Johan Levin.

0: 48 Cameras met Walking Uphill Sideways. En dat staat op het album Third and Last Imitation of Christ. En dat verscheen in 1992. Mooi, echt heel mooi. 48 Cameras. Staan nog veel meer op. En bovendien is het een hele fijne band. Hiervoor kunnen we luisteren naar Cut Worms. En dat is het project van Richard van Kruisdijk. U kent hem wellicht van het gezelschap Fallus Dei. Werkelijk een geweldig album bracht hij op de markt. Breath Mule, wat dat verscheen via Opa Loka Records. Die naam van dat label, daar moeten ze wat aan doen. Maar goed, Breath Mule, Cut Worms en u hoorde Cinder Locks. En daarvoor dus het prachtige Departed van Desideri Marginis. Zometeen is er X-Ray en dat staat volledig in het teken van de Sinti Berliner Schule. We hebben weer zo'n mooie X-Ray in elkaar voor u geflanst met heel veel Berliner Schule elektronica. Zo beginnen we met twee tracks van ARC, A-R-C, van het album Octane. En dat is het duo Ian Body en Mark Shreve. Daarna hoort u de Nederlander Gerrit Johannes Vos met zijn project Adeptus Mechanicus. Hij heeft echt een heel fijn album op de markt gebracht, Forward in Reverse. En daarvan hoort u de track Progression. En we eindigen deze X-Ray met twee tracks, namelijk Organ Harvest, deel 1 en 2 van het gelijknamige album van Radio Massacre International. Dus laat die synths en sequencers maar spetteren zometeen in X-Ray. Maar die synths die gaan niet spetteren voordat ik u heel hartelijk heb bedankt voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Fijn dat u er weer bij bent en was en gekozen hebt voor de muziek die ertoe doet. Nog veel meer moois vindt u überhaupt op de site van de Concertzender. Ga daar eens op ontdekkingsreis. Daar is echt heel erg veel te ontdekken hier op deze prachtzender. Concertzender.nl, daar vindt u natuurlijk alles. Nogmaals, dank voor het luisteren. IJs en weder en stormen, stortbuien dienende, is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Pinksteren, ja.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

Zo, bleep techno, bleep acid, in ieder geval bleep van Rotor. En Rotor is Andrew Wright. En die begon goed in 1991. Kwamen er gewoon 3 singles in hetzelfde jaar uit. Maar daar is het dan ook bij gebleven. Jammer, want Rotor klonk lekker. En dat verscheen in 1991 dus. Purely Rhythm hoorde u aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze Sinterklaasavond. Sinterklaas, dat maken we ervan. Veel sinds vanavond, maar sowieso een gewone X-Rated. Natuurlijk prachtige presentjes uit die zak van Sinterklaas. Daarmee zeg ik niet dat Sinterklaas een zak is, maar er een heeft. En daar komen de mooiste presentjes uit. Zoals nieuw werk van Jazz, of Jazz met 3 S'en. En zij werkte samen met Silent Servant. Dit is Años Perros en het staat op de verzamelaar Oostgoed 15 plus 1. En dat is inderdaad 16. Vorig jaar en bestond Oostgoed Toon 15 jaar en door corona zijn alle festiviteiten niet doorgegaan. Nu denkt Duitsland daar heel anders over. En nu feesten ze daar weer in clubs. Jawel, daar wel. 15 plus 1. Dit is Jas plus Silent Servant. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. We'll

Invisible Waves hoorde u hier bij X-Rated op de concertzender. Invisible Waves van Recent Arts. Recent Arts is het duo bestaande uit Valentina Bertelon en Tobias Freund. En Tobias Freund die maakt ook wel techno-achtige dingen en is ook weer verbonden aan de Oost Good Tone familie. Ja, daar komen ze toch regelmatig voorbij in deze X-Rated. Het is echter nog lang niet uit. Het album zal verschijnen op Raiten Records en dat zal op 11 februari gebeuren. X-Rated op de concertzender. En nog iets wat waar u nog veel langer op moet wachten, namelijk pas 8 april. En dat is de re-release van het album Music to Play in the Dark 2 van onze grote vrienden van Coil. Ja, dat is niet zomaar een reissue, want Thipol Sandra, die destijds ook deelnam aan Coil en ook meespeelde op dit album, heeft een totale nieuwe mix gemaakt van Music to Play in the Dark 2. Eén track, die is vrijgegeven, de rest nog niet. Ik heb de rest wel gehoord al en je hoort inderdaad kleine veranderingen en soms belangrijke veranderingen. Dus het is een iets ander album geworden dan de originele Music to Play in the Dark. Maar dat het opnieuw wordt uitgebracht is sowieso heel erg fijn. 8 april dus op Dice Records gaat dat gebeuren. Nu van dat album dat dus 8 april gaat verschijnen hoort u Ether. Dit is Coil.

Slip the cup.

press my window to the glass. The glass.

0: En Madrugada maakte deze song voor de verzamelaar Total Lee, The Songs of Lee Hazelwood, die zelf overleed in 2007. Maar dit heeft hij nog mee kunnen maken. In 2002 verscheen deze verzamelaar. Allerlei fraaie bands die de prachtige tracks van de prachtige nummers van Lee Hazelwood vertolkten. Waaronder dus deze van Madrugada. Hiervoor konden we luisteren naar het zwarte gat. De duistere klanken van Aina en Ona Sander. Het staat op het nieuwste album Canidia. En u hoorde Vinne Vike. En dat is een album wat verscheen via Winterlight Records een week of twee geleden. En daarvoor dus de schitterende nieuwe versie van Ether van Coil. Zometeen is er nog veel meer te beleven hier op de Concertzender. Tot middernacht hoort u X-Ray en een special rond Type Records. Type Records, daar hoor je niet zo heel veel meer van, maar ze hebben toch ontzettend fraaie albums op de markt gebracht. U hoort vier tracks van het album van John Mueller. En u hoort vier tracks van Def Center van het album Pale Ravine. En twee tracks van Def Center's album Owl Splinters. Dat zometeen in X-Ray tot 12 uur. Daarna de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendom hier bij de Concertzender. IJsweder en andere ellendende. Ja, er komt sneeuw aan, dames en heren, jongens en meisjes. Ik hoop niet volgende week zondag, want dan bij de eerste sneeuwvlok houdt de NS op met rijden. Dus ja, dan moeten we maar zien of hier komen. Maar voorlopig valt er in ieder geval sneeuw de komende week. De Sinterklaas wordt ingeruild voor de Satan. Het is niet anders. Maar goed, er zijn mensen die van sneeuw houden. Ik begrijp het niet, maar goed, ze bestaan. Ik wil nu nog even attenderen op onze ambient nacht die er aankomt. De nacht van 18 op 19 december. Dat zijn de collega's Harold Roeland, Roel Jansen en Peter van Goten en ondergetekende die dan een nieuwe winter solstice nacht gaan maken. 8 uur lang de meest schitterende ambient voor uw oren. Hier op de radio, op de Concertzender. Dat is van 18 op 19 december. Voor nu, heb een mooie week. Hoed u voor de sneeuw. En wat mij betreft, tot volgende week voor een nieuwe X-Rated.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.
2: X-rated.